Halise, merg ciuverin, nastume, zascume, zanmere. Ziam patil nere galise, lusamutis, hapfumen, halvumen, katumen. Isk senyagum misev patil, padic kachvac,